niets kan ontscheiden. Wat de mensen ook zeggen, laat ze naar hun eigen kijken. Als er iemand is op de wereld voor mij, dan ben jij dat wel.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is schijnig overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: boys. Flaten jullie me af.
1: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 4 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is schijnig overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

de grond gewonnen had. Waar men de zoete druif verbouwde en het helder gerstenat. De weide vol met hooi, het hooi.

0: op 4 juli drastisch te verkleinen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een tijdelijke arena voor een UFC-evenement in de tuin van het Witte Huis klaar. Rondom de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Arsenal ontstonden schermutselingen tussen voetbalsupporters en oproerpolitie. Vooral bij het Parc des Princes in Boulogne-Billancourt werd het onrustig, waarbij agenten ongeveer 10 mensen aanhielden. Een 70-jarige bergbeklimmer is veilig om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange luchtvaartuigen vliegen tot 12 uur en worden volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Ze gebruiken waterstof en kunstmatige intelligentie voor autonome vluchten.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden op de rijbaan, maar het is onduidelijk hoe hij daar terecht kwam. De politie onderzoekt of hij al op de weg lag of liep. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een schip onder de Gambiaanse vlag in de Golf van Oman aangevallen. Het vaartuig zou onderweg zijn naar een Iraanse haven. CENTCOM meldt dat een raket werd afgeschoten op de machinekamer van het schip. Een ongeluk. Hij werd aangereden op de rijbaan, maar het is onduidelijk hoe hij daar terecht kwam. De politie onderzoekt of hij al op de weg lag of liep. De A67 richting Venlo is afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag een schip onder de Gambiaanse vlag in de Golf van Oman aangevallen. Het vaartuig zou onderweg zijn naar een Iraanse haven. CENTCOM meldt dat een raket werd afgeschoten op de machinekamer van het schip. Alle ontwikkelingen.

0: en gunstige weersomstandigheden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli flink in te krimpen. Na afzeggingen van bekende artiesten wil hij zelf een toespraak houden in plaats van concerten. Ondertussen staat een arena voor een UFC-evenement bij het Witte Huis klaar.
1: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: over. Dit is de Bahena Agenda.
1: Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni vindt in Baarle-Nassau-Hertog weer de avondvierdaagse plaats. Wandelaars kunnen een keuze maken uit 4 van de 5 avonden. Een medaille ontvangen de deelnemers zodra ze minstens 4 van de 5 avonden hebben meegelopen. Er is keuze uit 3 verschillende afstanden: 5, 8 en 12 kilometer. De 5 kilometer route is geschikt om te lopen met wandelwagen of rolstoel. De starttijden zijn voor alle categorieën elke dag gelijk en starten kan tussen 6 en 7 uur. Elke avond is er tijdens de route een pauze met consumptie. Vertrek en aankomst zijn bij Cultuurcentrum Baarle aan de Pastoor de Katerstraat en alle deelnemers krijgen een herinnering in de vorm van een medaille, cijfertje of vaantje. Deze herinnering wordt enkel op vrijdagavond uitgereikt. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website jeugdwerkbaarle.org/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemorgen. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt aan 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Weet je nog die tijd van vroeger?
3: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
2: De onvergetelijke superhit.
3: Hier
4: op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen.
2: Ik ben Frans van der Heuvel.
1: Grote delen van Australië kampen met een enorme muizenplaag die akkers en landbouwmachines beschadigt. Scholen in West-Australië hebben last van muizen in de gebouwen, waardoor een speciale taskforce is opgericht. De plaag ontstond door een recordoogst en gunstige weersomstandigheden. In Parijs zijn bij ongeregeldheden na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League zeker 283 mensen opgepakt. Relschoppers richtten vernieling aan, viel een politiebureau aan en gooiden met vuurwerk. De politie zette traangas in en legde het bussenvoer stil. In heel Frankrijk zijn 426 arrestaties. Een meteoor heeft zaterdag luide knallen veroorzaakt boven het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts. Dat meldt NASA. De explosie had een kracht gelijk aan 300 ton TNT. De vuurbal viel om 14:06 lokale tijd uiteen op een hoogte van ruim 64 kilometer boven het noordoosten van Massachusetts en zuidoosten van New Hampshire. Het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag heeft aangevallen, dat op weg was naar een Iraanse haven. Een raket trof de machinekamer, volgens het militaire commando voor het Midden-Oosten. Alle ontwikkelingen volgen in ons liveblog. Viel om 14:06 lokale tijd uiteen op een hoogte van ruim 64 kilometer boven het noordoosten van Massachusetts en zuidoosten van New Hampshire. Het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag heeft aangevallen, dat op weg was naar een Iraanse haven. Een raket trof de machinekamer, volgens het militaire commando voor het Midden-Oosten. Alle ontwikkelingen volgen in ons liveblog.
3: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afweer.

0: technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
1: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zondag 31 mei is er een garage sale in Baarle. Deze duurt van 10 tot 5 uur en vindt plaats in zowel Baarle-Nassau als ook Baarle-Hertog. Er zijn maar liefst 122 deelnemende adressen aan deze garage sale. Plattegronden van de deelnemers zijn op 31 mei af te halen op Hoogbraak 32 en Veldbraak 3 in Baarle. En voor meer info en de deelnemende adressen kijkt u ook op de Facebookpagina en de Instagrampagina van Garage Sale Baarle.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De radio van ons allemaal. Bahena is de naam.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 6 juni vindt het schoolfeest plaats van basisschool De Vlinder in Baarle-Hertog. Een middag vol plezier, ontspanning en verbondenheid. Er zijn vele leuke activiteiten, zoals spelletjes, een stormbaan en een escape room. Alle klassen geven een optreden en daaropvolgend kunt u genieten van de acts van de leerlingen die deelnemen aan de Kinder Vlindershow. Er is ook gezorgd voor een lekker hapje en drankje tijdens deze middag. De poorten gaan open om 1 uur en de activiteiten zijn gepland tot 5 uur en de optredens tot 6 uur. Iedereen is van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Thuis, op het werk of in de auto. Overal hoor je Radio Bahena.

0: Bahena, met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel.
3: Zwaar noodweer heeft gisternacht grote delen van België getroffen. Hagelstenen met een diameter van 5 centimeter veroorzaakten aanzienlijke schade aan auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen raakten bewoners door snel stijgend water geïsoleerd en zaten sommigen vast op hun daken. De hulpdiensten ontvingen meer dan 300 meldingen. In de strafzaak rond de dood van de 14-jarige Tamar is onduidelijk hoe zij in de zomer van 2020 in de berm van de Zeedijk tussen Mark en Monnikendam belandde na een fatale aanrijding. Forensisch patholoog Frank van der Goot concludeert in een rapport dat Tamar zichzelf niet naar de berm heeft kunnen verplaatsen.
4: Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een auto op de rijbaan. De politie onderzoekt hoe hij op de weg kwam. De melding kwam rond 1 uur 's nachts binnen. De A67 richting Venlo is afgesloten en verkeer wordt omgeleid.
5: En het Amerikaanse leger meldde zaterdag dat het in de Golf van Oman een schip onder Gambiaanse vlag aanviel, dat op weg was naar een Iraanse haven. CENTCOM vuurde een raket af op de machinekamer van het schip.
6: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het droog met afwisselend zon en stapelwolken. Vooral in het oosten kans op een stevige bui. De temperatuur ligt tussen 21 en 26 graden met een matige wind uit zuidelijke richtingen. En tot zover het nieuws.
7: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. Variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie.

0: locatie en een routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
1: Uw reclame ook.
0: Klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
1: Uw reclame ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be.

genoeg gewaaid, hier drinken van schat. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen zondigse soep.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zondag 31 mei is er een garage sale in Baarle. Deze duurt van 10 tot 5 uur en vindt plaats in zowel Baarle-Nassau als ook Baarle-Hertog. Er zijn maar liefst 122 deelnemende adressen aan deze garage sale. Plattegronden van de deelnemers zijn op 31 mei af te halen op Hoogbraak 32 en Veldbraak 3 in Baarle. En voor meer info en de deelnemende adressen kijkt u ook op de Facebookpagina en de Instagrampagina van Garage Sale Baarle.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige ochtend.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
2: Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
0: Radio Bahena.
1: Weekend weerbericht.
0: Dit is het Radio Bahena Weekend. Met de allerlekkerste muziek.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemorgen. Dit is het nieuws. Op de A67 bij het Brabantse Lierop is vannacht een man overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer bevond zich op de rijbaan toen het ongeluk gebeurde. Hoe de man daar terecht kwam, onderzoekt de politie nog. Door het onderzoek was een deel van de snelweg urenlang afgesloten. Israël breidt de grondoperaties in het zuiden van Libanon verder uit. Volgens het leger zouden de troepen inmiddels nieuwe gebieden zijn binnengetrokken, terwijl ook luchtaanvallen doorgaan. Libanon spreekt van een gevaarlijke escalatie van het conflict. Israël zegt de aanvallen te richten op Hezbollah-posities. De kans op nieuwe gevechten in het grensgebied lijkt daardoor weer groter te worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit blijft vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. En grote delen van Australië hebben last van een flinke muizenplaag na een uitzonderlijk goede graanoogst. Vooral boeren in de staten New South Wales en Queensland zien het aantal muizen snel toenemen. De dieren richten schade aan op akkers, machines en voorraden. Experts waarschuwen dat de overlast komende maanden verder kan toenemen als niet wordt ingegrepen. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
3: Dit is muziek en informatie. Iedere zaterdag en zondagmorgen tussen 10 en 11 uur.

0: Goedemorgen, we zijn de klok van 10 uur weer gepasseerd op deze zondagochtend. En tot 11 uur hoort u weer heel veel muziek, afgewisseld met informatie over activiteiten uit Baarle en omgeving. Dit is een uur lang muziek en informatie.
1: De meest sfeervolle muziek hoor je hier, op Radio Bahena.

Zondag 31 mei is er een garage sale in Baarle. Deze duurt van 10 tot 5 uur en vindt plaats in zowel Baarle-Nassau als ook Baarle-Hertog. Er zijn maar liefst 122 deelnemende adressen aan deze garage sale. Plattegronden van de deelnemers zijn op 31 mei af te halen op Hoogbraak 32 en Veldbraak 3 in Baarle. En voor meer info en de deelnemende adressen kijkt u ook op de Facebookpagina en de Instagrampagina van Garage Sale Baarle.

Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni vindt in Baarle-Nassau-Hertog weer de avondvierdaagse plaats. Wandelaars kunnen een keuze maken uit 4 van de 5 avonden. Een medaille ontvangen de deelnemers zodra ze minstens 4 van de 5 avonden hebben meegelopen. Er is keuze uit 3 verschillende afstanden: 5, 8 en 12 kilometer. De 5 kilometer route is geschikt om te lopen met wandelwagen of rolstoel. De starttijden zijn voor alle categorieën elke dag gelijk en starten kan tussen 6 en 7 uur. Elke avond is er tijdens de route een pauze met consumptie. Vertrek en aankomst zijn bij Cultuurcentrum Baarle aan de Pastoor de Katerstraat en alle deelnemers krijgen een herinnering in de vorm van een medaille, cijfertje of vaantje. Deze herinnering wordt enkel op vrijdagavond uitgereikt. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website jeugdwerkbaarle.org/avondvierdaagse.

Muziekvereniging Sint-Remie organiseert op zaterdag 13 juni Bal Muzikaal. Er zijn optredens van de Slagwerkgroep en de Baton Twirl Showgroep van Sint-Remie. En als afsluiting is er een swingend optreden van de band La Buena Vida. Bal Muzikaal begint om 16:30 en gaat door op het Sint-Annaplein in Baarle-Nassau.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag. Met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: Dit is muziek en informatie. Iedere zaterdag en zondagmorgen tussen 10 en 11 uur.

Zaterdag 6 juni vindt het schoolfeest plaats van basisschool De Vlinder in Baarle-Hertog. Een middag vol plezier, ontspanning en verbondenheid. Er zijn vele leuke activiteiten, zoals spelletjes, een stormbaan en een escape room. Alle klassen geven een optreden en daaropvolgend kunt u genieten van de acts van de leerlingen die deelnemen aan de Kindervlindershow. Er is ook gezorgd voor een lekker hapje en drankje tijdens deze middag. De poorten gaan open om 1 uur en de activiteiten zijn gepland tot 5 uur en de optredens tot 6 uur. Iedereen is van harte welkom.

Wielervereniging Smeekens organiseert op zondag 14 juni de Acht van Kaam Classic. Deze toertocht gaat door de prachtige omgeving van het grensgebied met België via de Vlaamse en Brabantse Kempen. De start is vanaf Sportpark Groot Heiveld aan de Geelseweg 45A in Kaam. Inschrijven en starten kan tussen 8 uur en 10 uur. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 80 en 125 kilometer. Bij het startpunt is er tevens voldoende parkeerplaats en een bewaakte fietsenstalling. En na afloop kunnen de deelnemers terecht op een gezellig ingericht terras. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website www.smeekens.nl.

Zaterdag 13 juni wordt weer het jaarlijkse smokkeltoernooi georganiseerd bij voetbalvereniging Gloria UC in Baarle-Nassau. De gehele dag strijden voetbalteams van 7 tegen 7 voor de felbegeerde smokkeltrofee. In de ochtend voetbalt de jeugd tot met 11 jaar, in de namiddag de senioren. Ook is er een damestoernooi vanaf 1 uur. De gehele dag is er verder vertier met springkussens, muziek, etc. De inkom is gratis. Op vrijdagavond 12 juni vanaf 6:30 is er een toernooi voor de leeftijdscategorie tussen 12 en 15. Dit is een 8 tegen 8 toernooi op een half veld. Het smokkeltoernooi vindt plaats op Sportpark Boshoven in Baarle-Nassau. En voor meer informatie kijkt u op de website gloria-uc.nl.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemorgen. Dit is het nieuws.
3: Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn daar volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. De Amerikaanse president Donald Trump wil verschillende voorwaarden van een mogelijke deal met Iran aanpassen. Volgens Amerikaanse media gaat het onder meer over het Iraanse nucleaire programma en wat er moet gebeuren met verrijkt uranium. Een definitief besluit bleef vrijdag uit. Daardoor dreigen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran opnieuw vertraging op te lopen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. En of Taylor Swift een rol krijgt in Toy Story 5 blijft voorlopig nog onduidelijk. Swifties speculeren er volop over en ook berichten van Pixar op sociale media lijken die geruchten aan te wakkeren. Officieel is er nog niets bevestigd, maar online zorgt het verhaal inmiddels voor veel aandacht rond de nieuwe Toy Story film. Dan nog het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en kan lokaal een enkele regen- of onweersbui voorkomen. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. En het wordt opnieuw een warme dag, met temperaturen van 19 graden aan zee tot lokaal 25 graden in het binnenland. En tot zover het nieuws.
4: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
7: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni vindt in Baarle-Nassau-Hertog weer de avondvierdaagse plaats. Wandelaars kunnen een keuze maken uit 4 van de 5 avonden. Een medaille ontvangen de deelnemers zodra ze minstens 4 van de 5 avonden hebben meegelopen. Er is keuze uit 3 verschillende afstanden: 5, 8 en 12 kilometer. De 5 kilometer route is geschikt om te lopen met wandelwagen of rolstoel. De starttijden zijn voor alle categorieën elke dag gelijk en starten kan tussen 6 en 7 uur. Elke avond is er tijdens de route een pauze met consumptie. Vertrek en aankomst zijn bij Cultuurcentrum Baarle aan de Pastoor de Katerstraat en alle deelnemers krijgen een herinnering in de vorm van een medaille, cijfertje of faantje. Deze herinnering wordt enkel op vrijdagavond uitgereikt. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website jeugdwerkbaarle.org/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Hier spreekt de muziek voor zich. Radio Bahena. Je hoort hem echt overal.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Tot 12 uur is dit Tussen Koffie en Lunch. Een muzikaal tussendoortje op Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 6 juni vindt het schoolfeest plaats van basisschool De Vlinder in Baarle-Hertog. Een middag vol plezier, ontspanning en verbondenheid. Er zijn vele leuke activiteiten, zoals spelletjes, een stormbaan en een escape room. Alle klassen geven een optreden en daaropvolgend kunt u genieten van de acts van de leerlingen die deelnemen aan de Kinder Vlindershow. Er is ook gezorgd voor een lekker hapje en drankje tijdens deze middag. De poorten gaan open om 1 uur en de activiteiten zijn gepland tot 5 uur en de optredens tot 6 uur. Iedereen is van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als er nieuwe handelsbeperkingen komen op Chinese producten. Die waarschuwing volgt nadat Brussel vrijdag concludeerde dat de handelsrelatie met China onhoudbaar is. Volgens Beijing schaadt extra ingrijpen de relatie tussen beide economische grootmachten. Europa wil de eigen industrie beter beschermen tegen goedkope Chinese import. In het Groningse Warfum hebben de afgelopen nacht tientallen asielzoekers overnacht, omdat in Ter Apel niet genoeg plek was. Volgens het Rode Kruis ging het om zo'n 60 mensen. De tijdelijke opvang blijft voorlopig beschikbaar voor mensen die zich in Ter Apel melden. Wel lijkt de druk op de opvang iets af te nemen, doordat meer plekken zijn vrijgekomen. Europa krijgt steeds vaker te maken met extreme hitte, maar veel landen zijn daar volgens deskundigen nog onvoldoende op voorbereid. Vooral steden lopen risico door vergrijzing, versteende woonwijken en beperkte verkoeling. Onderzoekers waarschuwen dat hete zomers steeds vaker gevolgen hebben voor de gezondheid. Vooral in steden kan extreme hitte daardoor een steeds groter probleem worden. En tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld. Meer dan 2200 deelnemers liepen zaterdagavond en nacht door Rotterdam. De actie van Plan International bracht voorlopig zo'n €238.000 op. Met het geld worden projecten gesteund die moeten bijdragen aan veiligere steden voor vrouwen en meisjes. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Artines Bloemwerken. Oordeelstraat 8, Baarle-Hertog.
4: Dit is Radio Bahena met Frans tussen 12 en 2. Luister maar mee.

Kortom, het is volgens mij aangenaam voor Jan en Alleman. En ook voor mij hier in de studio, want vorige week was het toch wel een beetje tropisch warm, hè? Goed, we gaan beginnen met een nummer van het Radio Ensemble. En het leven, dat is fijn. MUZIEK

Het leven is fijn, dat was een nummer van het Radi Ensemble. Onze volgende, afkomstig van Guido Horenweder. Een loflied aan zijn vrouw. Jij bent mijn alles.

Amsterdam. Dat was Wesley Klein in het hart van Amsterdam. Vooruitkijken, dan duurt de tijd misschien wel lang. En als je achterom kijkt, dan vliegt de tijd. En dat is ook de titel van dit nummer. Wat vloog de tijd?

Martin van Waveren was dat. En wat vloog de tijd. Ja, en helaas, je kan het niet overdoen. Dus geniet ervan, hè. Maak er wat van. In Baarle staan vandaag veel garagepoorten open. Het is garageverkoop overal in Baarle. Kunt u leuke spulletjes vinden op ontelbare plaatsen. Ja, ik wens de verkopers uiteraard veel succes toe. En ik zag het van straks toen ik op weg was naar de studio. Veel fietsers en wandelaars die garage na garage afdoen. Je weet het maar nooit, hè.

Ja, dat kan niemand anders zijn dan de Joss Baker Selection. En dat met de welbekende Paloma Blanca. Sam van Veldhoven, die wil wel mee vanavond. Maar dan wel Sam.

Als ze lacht. We hebben hier in Baarle de dochter van de korenaar. Daar gaat het volgende nummer niet over, want dit gaat over de dochter van de slager. Oh, la, la.

De dochter van de slager, dat was van Fred Bakker. Jacques en Tilly de Deo die zijn momenteel op vakantie in Gran Canaria. En die sturen eventjes de groetjes vanuit daar naar de bekende vrienden en familie hier in Baarle en omgeving. Jacques en Tilly, geniet er nog even van daar, hè?

The Summer Holiday, Cliff Richard en The Shadows. Speciaal gedraaid voor alle vrienden en bekenden namens Jacques en Tilly vanaf Gran Canaria. Ja, dat is tegenwoordig allemaal mogelijk, hè, dat je zelfs daar radio bijna kan ontvangen via internet.

De Venga Boys zijn dat. En dat allemaal met wat zomerse klanken. Als ik even naar de klok kijk, dan zie ik dat het tijd is voor een kleine pauze wat mij betreft. Ik maak even plaats voor het nieuws en het weerbericht van 1 uur. En daarna ben ik graag weer bij u terug met deel 2 van het programma tussen 12 en 2. Luister maar mee!

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
3: De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel.

0: VVD wil niet tornen aan de geplande bezuinigingen van 6,5 miljard euro op sociale zekerheid. Volgens fractievoorzitter Brekelmans is minder besparen geen optie. Vakbonden verzetten zich tegen de plannen en dreigen met nieuwe acties. De gesprekken over de toekomst van onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaan de komende tijd verder. China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. En extreme hitte wordt voor steeds meer Europeanen een gezondheidsrisico. Vooral in de steden kan de temperatuur tijdens warme zomers flink oplopen door bebouwing en een gebrek aan groen. Onderzoekers waarschuwen dat veel landen nog onvoldoende zijn voorbereid op die ontwikkeling. Daardoor kunnen hittegolven in de toekomst voor meer gezondheidsproblemen zorgen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
1: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
2: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Artines Bloemwerken. Oordeelstraat 8, Baarle-Hertog.
2: Dit is Radio Bahena met Frans tussen 12 en 2. Luister maar mee.

Wesley Bronkhorst was dat. En hey, kom jij eens hier? Het volgende nummer is ooit geschreven en ook gezongen door vader Abraham. Maar zoals dat gaat, een nieuw jasje eromheen. En dan is je in één keer van Edwin Filet. Maar de tekst en de titel zijn gebleven en dat is geluk. Wat is geluk? Ja.

Geluk zit ook in kleine dingen. Dat was Edwin Filet. De volgende gaan we draaien voor Jos Willekes. En dit namens Ronnie. Ronnie heeft geen tijd, want hij gaat zwemmen.

0: Mart Hoogkamer.
1: Die was van mij, hè?
0: Speciaal gedraaid voor Jos Willekens. En die kreeg deze plaat aangeboden namens Ronnie. En die heeft geen tijd, want hij gaat zwemmen.

0: Major Dundee en dat met de Slow Train. Een zomersliedje over ons zomersdorpje. En dat gaat over bouw.
1: Er is

John Otten was dat. Mooie moeders en mooie dochters. Urbanus die kreeg het ook te warm hier. Maar hij dacht, ik ga naar het strand. Naar de Côte d'Azur, daar schijnt in ieder geval ook de zon. En wat water aan mijn voeten, dan hou ik daar wel vol. Maar ja, zo...

Ja, de Côte d'Azur was dat. En ja, Urbanus, ik weet niet of hij ooit nog terug gaat, maar hij is er in ieder geval geweest. Dat kunnen we afvliegen, hè. Van het kamp naar mijn hart.

Van het kamp naar het hart. Dat was Juanita van Herk. Ja, de volgende plaat gaan we speciaal draaien voor Ronnie Voeten. En Ronnie krijgt deze plaat aangeboden namens Jos en Ria. Ja, en ze hoorden van de straks dat je geen tijd hebt omdat je gaat zwemmen. Ja, ze zijn daar niet zo blij mee, Ronnie. Ik ben niet blij.

0: Ik zei niet blij. Speciaal gedraaid voor Ronnie. En dit wordt aangeboden namens Jos en Ria. Een nummer van Ferry de Lid. Origineel helemaal van iemand anders. Maar hij heeft er zijn eigen versie aangegeven.
1: Jij

Dat was Ferry de Lits en dat allemaal met I Love You Baby. De volgende, dat wordt er eentje, ja, ja, daar, als je het weet, dan kan er ook nog mooi op dansen. You're such a good looking woman.

Marco Kanters was dat. En dat allemaal met My Little Lady. Danny Fabri. En zoveel mooier.

Ik zal er altijd voor je wezen, ik zal er altijd voor je zijn. Benny Nijman, die weet helemaal niet hoe...

Ja, dat was Benny Nijman en hij weet niet hoe. De volgende die gaan we draaien en dat wordt er eentje van de Heikrekels. Ja. Jij bent de zon in mijn leven.

Ja, you are simply the best. En deze veden we eventjes uit, want nog net op de valreep komt er een verzoekplaat binnen van een oud collega. Of ik daar een plaatje voor wil draaien. Julio Iglesias. Nou, dat kan nog net, Rian. Geniet ervan.

0: nog net. Want mijn programma duurt nog 9 seconden. Of ik dit plaatje even wou draaien voor mijn oud-collega. Bij deze Rian. Luisteraars bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.
1: Bij Palen Hertog is dit op 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
4: Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. De Europese Unie overweegt om het prijsplafond voor Russische olie voorlopig te bevriezen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen, waardoor de huidige sancties tegen Rusland minder effect dreigen te krijgen. Brussel wil voorkomen dat Rusland daardoor meer gaat verdienen aan olie-export. In juli valt waarschijnlijk een besluit over de maatregel. En China heeft de Europese Unie gewaarschuwd voor stevige tegenmaatregelen als Brussel nieuwe handelsbeperkingen invoert. Europa vindt dat de concurrentie met China uit balans raakt en wil de eigen industrie beter beschermen. Volgens Beijing schaadt dat de handelsrelatie tussen beide economische grootmachten. Daardoor dreigt een nieuwe handelsspanning tussen Europa en China. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
6: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni vindt in Baarle-Nassau-Hertog weer de avondvierdaagse plaats. Wandelaars kunnen een keuze maken uit 4 van de 5 avonden. Een medaille ontvangen de deelnemers zodra ze minstens 4 van de 5 avonden hebben meegelopen. Er is keuze uit 3 verschillende afstanden. 5, 8 en 12 kilometer. De 5 kilometer route is geschikt om te lopen met wandelwagen of rolstoel. De starttijden zijn voor alle categorieën elke dag gelijk en starten kan tussen 6 en 7 uur. Vertrek en aankomst zijn bij Cultuurcentrum Baarle aan de Pastoor de Katerstraat en alle deelnemers krijgen een herinnering in de vorm van een medaille, cijfertje of faantje. Deze herinnering wordt enkel inschrijven gaat u naar de website jeugdwerkbaarle.org/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee, tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. 24 uur per dag. De leukste muziek en lokale informatie. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 6 juni vindt het schoolfeest plaats van basisschool De Vlinder in Baarle-Hertog. Een middag vol plezier, ontspanning en verbondenheid. Er zijn vele leuke activiteiten, zoals spelletjes, een stormbaan en een escape room. Alle klassen geven een optreden en daaropvolgend kunt u genieten van de acts van de leerlingen die deelnemen aan de Kinder Vlindershow. Er is ook gezorgd voor een lekker hapje en drankje tijdens deze middag. De poorten gaan open om 1 uur en de activiteiten zijn gepland tot 5 uur en de optredens tot 6 uur. Iedereen is van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Hier spreekt de muziek voor zich. Radio Bahena. Je hoort hem echt overal.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3 uur. Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Frankrijk heeft een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad aangevraagd vanwege de situatie in Libanon. Dat gebeurt nadat Israël heeft aangekondigd de militaire operaties in het zuiden van het land verder uit te breiden. Parijs noemt de aanhoudende acties van Israël niet langer te rechtvaardigen. De Veiligheidsraad praat naar verwachting op korte termijn over de nieuwe escalatie in Libanon. Vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. En meer dan 160 keer op één dag naar 112 bellen, zonder noodsituatie, heeft een man uit Roosendaal de problemen gebracht. De 41-jarige bleef het alarmnummer bellen en schold medewerkers uit zodra er werd opgenomen. De politie heeft uiteindelijk een einde gemaakt aan de reeks telefoontjes en de man aangehouden. De man zit vast voor verhoor. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni vindt in Baarle-Nassau-Hertog weer de avondvierdaagse plaats. Wandelaars kunnen een keuze maken uit 4 van de 5 avonden. Een medaille ontvangen de deelnemers zodra ze minstens 4 van de 5 avonden hebben meegelopen. Er is keuze uit 3 verschillende afstanden: 5, 8 en 12 kilometer. De 5 kilometer route is geschikt om te lopen met wandelwagen of rolstoel. De starttijden zijn voor alle categorieën elke dag gelijk en starten kan tussen 6 en 7 uur. Elke avond is er tijdens de route een pauze met consumptie. Vertrek en aankomst zijn bij Cultuurcentrum Baarle aan de Pastoor de Katerstraat en alle deelnemers krijgen een herinnering in de vorm van een medaille, cijfertje of vaantje. Deze herinnering wordt enkel op vrijdagavond uitgereikt. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website jeugdwerkbaarle.org/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be.
2: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. Luisteren naar Bahena via internet? Ga voor onze livestream naar radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 6 juni vindt het schoolfeest plaats van basisschool De Vlinder in Baarle-Hertog. Een middag vol plezier, ontspanning en verbondenheid. Er zijn vele leuke activiteiten, zoals spelletjes, een stormbaan en een escape room. Alle klassen geven een optreden en daaropvolgend kunt u genieten van de acts van de leerlingen die deelnemen aan de Kinder Vlindershow. Er is ook gezorgd voor een lekker hapje en drankje tijdens deze middag. De poorten gaan open om 1 uur en de activiteiten zijn gepland tot 5 uur en de optredens tot 6 uur. Iedereen is van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lau. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. De viering van de Champions League winst van Paris Saint-Germain is in Parijs uitgelopen op grote ongeregeldheden. Bij rellen in de stad werden bijna 800 mensen aangehouden en raakten tientallen agenten gewond. Op verschillende plekken waren er vernielingen, branden en confrontaties met de politie. Volgens de burgemeester leek het op een stedelijke guerrilla-oorlog. Het taalgebruik in de Tweede Kamer ligt opnieuw onder een vergrootglas na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Ekens pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. En vakbonden en werkgevers zoeken samen naar oplossingen voor de sociale zekerheid. Het overleg met het kabinet over onder meer WW en arbeidsongeschiktheidsregelingen liep eerder vast. Beide partijen hopen nu zelf stappen te kunnen zetten. De komende dagen moet blijken of dat lukt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft. En tot zover het nieuws.
3: Hou jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemen en Planten. De bloemenwinkel in onze regio met de grootste collectie bloemen en planten. Je kunt ons vinden in de Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog en Grote Baan 59 Ravels. Kijk voor meer info op artines.be of check onze socials.
4: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be. Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni vindt in Baarle-Nassau-Hertog weer de avondvierdaagse plaats. Wandelaars kunnen een keuze maken uit 4 van de 5 avonden. Een medaille ontvangen de deelnemers zodra ze minstens 4 van de 5 avonden hebben meegelopen. Er is keuze uit 3 verschillende afstanden. 5, 8 en 12 kilometer. De 5 kilometer route is geschikt om te lopen met wandelwagen of rolstoel. De starttijden zijn voor alle categorieën elke dag gelijk en starten kan tussen 6 en 7 uur. Elke avond is er tijdens de route een pauze met consumptie. Vertrek en aankomst zijn bij Cultuurcentrum Baarle aan de Pastoor de Katerstraat en alle deelnemers krijgen een herinnering in de vorm van een medaille, cijfertje of faantje. Deze herinnering wordt enkel op vrijdagavond uitgereikt. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website jeugdwerkbaarle.org/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar kunnen er ook enkele buien ontstaan in het oosten van het land. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee tot 26 in het oosten. Vanavond blijft vooral in het oosten kans op een bui, terwijl het elders droog blijft.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
2: 106.7. Bahena.

zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
3: Zolang Bolloyot nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar nog vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt er om woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Vooral rond Amerikaanse clouddiensten leven al langer zorgen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. De warmte heeft vandaag voor problemen gezorgd bij de halve marathon van Groningen. 7 lopers werden onwel en 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Uit voorzorg werden extra ambulances ingezet en kregen deelnemers medische hulp. Organisatoren riepen lopers op om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. En omgangsvormen in de Tweede Kamer staan opnieuw ter discussie na uitspraken die onlangs in het parlement zijn gedaan. Journalist Fidan Eken zegt in WNL op zondag daarvan geschrokken te zijn. Volgens haar zijn bepaalde grenzen in het politieke debat aan het verschuiven. Eken pleit daarom voor een herijking van de omgangsnormen in de politiek. Tot slot nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Maandag begint op veel plaatsen weer droog. En tot zover het nieuws.
4: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Merre en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
5: De reclame van uw bedrijf.
6: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
8: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 6 juni vindt het schoolfeest plaats van basisschool De Vlinder in Baarle-Hertog. Een middag vol plezier, ontspanning en verbondenheid. Er zijn vele leuke activiteiten, zoals spelletjes, een stormbaan en een escape room. Alle klassen geven een optreden en daaropvolgend kunt u genieten van de acts van de leerlingen die deelnemen aan de Kindervlindershow. Er is ook gezorgd voor een lekker hapje en drankje tijdens deze middag. De poorten gaan open om 1 uur en de activiteiten zijn gepland tot 5 uur en de optredens tot 6 uur. Iedereen is van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. De radio van ons allemaal. Bahena is de naam.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. Maandag begint op veel plaatsen weer droog.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. De hits van toen. Hier zing je ze allemaal mee. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. Zolang Bolle Jos nog in Sierra Leone verblijft, zal Nederland geen ontwikkelingsgeld meer aan het land geven. Het kabinet wil de samenwerking met het Afrikaanse land stopzetten, zolang Leidekkers daar vrij lijkt te kunnen verblijven. Volgens Den Haag werkt Sierra Leone onvoldoende mee aan zijn opsporing. De Tweede Kamer praat binnenkort verder over de maatregel. Europa wil minder afhankelijk worden van Amerikaanse technologiebedrijven en komt daarom woensdag met nieuwe maatregelen voor chips, cloud computing en kunstmatige intelligentie. Brussel wil de eigen techsector versterken en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verkleinen. Woensdag presenteert de Europese Commissie de plannen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: los.
1: Hij erop los.
2: Ik neem wel eens.
1: Hij neemt wel eens.
2: Lifters mee.
1: Lifters mee.
2: Maakt mij niet uit.
1: Mij ook niet uit.
2: Al zijn er twee.
1: Al zijn er twee.
2: Dat vindt mijn baas.
1: Dat vindt zijn baas.
2: Niet zo fijn.
1: Niet zo fijn.
2: Maar dan zing ik.
1: Maar dan zing ik.
2: Voor de gein.
1: Voor de gein.
2: Mijn truckerslied.
1: Zijn truckerslied.
2: Nog een keer.
1: Nog een keer.
2: En omdat dan die lifters zomaar in mijn cabine mee beginnen te swingen, vergeet ik natuurlijk helemaal.

0: ben ik liever.
1: Dat is die liever.
0: Dan conducteur.
1: Dan conducteur.
0: Overal.
1: Overal.
0: Ben ik bekend.
1: Is hij bekend.
0: In elk café.
1: In elk café.
0: Of frietent.
1: Of frietent.
0: Moppen tappen.
1: Moppen tappen.
0: Tot 's avonds laat.
1: Tot 's avonds laat.
0: Zo houdt het barjuffrouw.

0: boom.
1: Het is weekend. Geniet ervan. En van de muziek van Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni vindt in Baarle-Nassau-Hertog weer de avondvierdaagse plaats. Wandelaars kunnen een keuze maken uit 4 van de 5 avonden. Een medaille ontvangen de deelnemers zodra ze minstens 4 van de 5 avonden hebben meegelopen. Er is keuze uit 3 verschillende afstanden: 5, 8 en 12 kilometer. De 5 kilometer route is geschikt om te lopen met wandelwagen of rolstoel. De starttijden zijn voor alle categorieën elke dag gelijk en starten kan tussen 6 en 7 uur. Elke avond is er tijdens de route een pauze met consumptie. Vertrek en aankomst zijn bij Cultuurcentrum Baarle aan de Pastoor de Katerstraat en alle deelnemers krijgen een herinnering in de vorm van een medaille, cijfertje of faantje. Deze herinnering wordt enkel op vrijdagavond uitgereikt. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website jeugdwerkbaarle.org/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten. Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.nl.

0: Radio Bahena. Weekend weerbericht.
1: In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
0: Radio Bahena. Weekend weerbericht. We kunnen je één ding garanderen.
2: Je zingt ze allemaal mee.
0: Hier op Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 6 juni vindt het schoolfeest plaats van basisschool De Vlinder in Baarle-Hertog. Een middag vol plezier, ontspanning en verbondenheid. Er zijn vele leuke activiteiten, zoals spelletjes, een stormbaan en een escape room. Alle klassen geven een optreden en daaropvolgend kunt u genieten van de acts van de leerlingen die deelnemen aan de Kindervlindershow. Er is ook gezorgd voor een lekker hapje en drankje tijdens deze middag. De poorten gaan open om 1 uur en de activiteiten zijn gepland tot 5 uur en de optredens tot 6 uur. Iedereen is van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Hier zit je goed.
2: Het lekkerste geluid swingt je radio uit.
0: Radio.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 7 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena. Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni vindt in Baarle-Nassau-Hertog weer de avondvierdaagse plaats. Wandelaars kunnen een keuze maken uit 4 van de 5 avonden. Een medaille ontvangen de deelnemers zodra ze minstens 4 van de 5 avonden hebben meegelopen. Er is keuze uit 3 verschillende afstanden: 5, 8 en 12 kilometer. De 5 kilometer route is geschikt om te lopen met wandelwagen of rolstoel. De starttijden zijn voor alle categorieën elke dag gelijk en starten kan tussen 6 en 7 uur. Elke avond is er tijdens de route een pauze met consumptie. Vertrek en aankomst zijn bij Cultuurcentrum Baarle aan de Pastoor de Katerstraat en alle deelnemers krijgen een herinnering in de vorm van een medaille, cijfertje of faantje. Deze herinnering wordt enkel op vrijdagavond uitgereikt. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website jeugdwerkbaarle.org/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

Hij was 15 jaar jong toen hij in het kerkkoortje zong, maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met twee kaarsen de kerk in brand, toen is hij van het koortje gestuurd. Uit wraak klom hij hoog in de toren van de kerk en gooide het kruis naar beneden. En zaterdagsmiddags dan ging hij uitwinkelen en dan grapte hij alles mee. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Jeugd van zijn leven voorbij, je moest beven en bang zijn als je naar hem keek. In zomerse dagen, je hoefde niet te vragen wie het deed, één bosbrand in de week. Als hij dronk werd hij

nog steeds heel veel pijn. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Hij had een auto gestolen, daarmee reed hij heel hard door de straat en opeens was het te laat. Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De bralie verdween en hij voelde voor het eerst grote spijt van wat hij had gedaan. Hij zag nu pas goed wat hij deed al die jaren. Zijn leven werd anders voortaan. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
1: En weerbericht.
0: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Bahena Jukebox.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Het Centraal Joodse Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweld gebruikt bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Je hoort ze in het Engels, in het Duits, Frans en...
1: De mooiste Hollandse hit.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 6 juni vindt het schoolfeest plaats van basisschool De Vlinder in Baarle-Hertog. Een middag vol plezier, ontspanning en verbondenheid. Er zijn vele leuke activiteiten, zoals spelletjes, een stormbaan en een escape room. Alle klassen geven een optreden en daaropvolgend kunt u genieten van de acts van de leerlingen die deelnemen aan de Kindervlindershow. Er is ook gezorgd voor een lekker hapje en drankje tijdens deze middag. De poorten gaan open om 1 uur en de activiteiten zijn gepland tot 5 uur en de optredens tot 6 uur. Iedereen is van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
1: En weerbericht.
0: Terug in de tijd. Met de leukste muziek.
4: De leukste muziek.
0: Dit is Radio Baena.
5: Ken je deze nog?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Chameleon van kunstenaar Mauricio Catalan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. Het Centraal Joodse Overleg, het CJO, eist dat Nederland een inreisverbod oplegt aan rapper Ye, voorheen Kanye West, vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Als er morgen geen verbod wordt ingesteld, stapt het CJO naar de rechter. Minister Van den Brink stelde eerder dat de wet onvoldoende grond biedt om hem te weren. Voetbalclub Arsenal vierde met een grote parade in Londen de eerste Engelse landstitel sinds 2004. Honderdduizenden supporters kwamen op het feest af. De viering werd uitgesteld vanwege de Champions League finale. Verdediger Gabriel, die een strafschop miste tegen Paris Saint-Germain, bedankte de fans voor hun onvoorwaardelijke steun. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni vindt in Baarle-Nassau-Hertog weer de avondvierdaagse plaats. Wandelaars kunnen een keuze maken uit 4 van de 5 avonden. Een medaille ontvangen de deelnemers zodra ze minstens 4 van de 5 avonden hebben meegelopen. Er is keuze uit 3 verschillende afstanden: 5, 8 en 12 kilometer. De 5 kilometer route is geschikt om te lopen met wandelwagen of rolstoel. De starttijden zijn voor alle categorieën elke dag gelijk en starten kan tussen 6 en 7 uur. Elke avond is er tijdens de route een pauze met consumptie. Vertrek en aankomst zijn bij Cultuurcentrum Baarle aan de Pastoor de Katerstraat en alle deelnemers krijgen een herinnering in de vorm van een medaille, cijfertje of faantje. Deze herinnering wordt enkel op vrijdagavond uitgereikt. Voor meer informatie en vooraf inschrijven gaat u naar de website jeugdwerkbaarle.org/avondvierdaagse.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
2: En weerbericht.
4: Dit is Radio Baena.

0: Hey jongens, ja. Hebben jullie het al gehoord?
1: Nee.
0: Bij André van Duin staan 35 koeien in zijn tuin.
1: Koeien in zijn tuin? Wat een show.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. In 2022 kreeg hij de diagnose prostaatkanker. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. Bij een explosie in een gebouw in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. Volgens sommige bronnen ligt het dodental op 55. De ontploffing ontstond bij opgeslagen mijnbouwexplosieven. Meer dan 100 gebouwen raakten beschadigd en tientallen gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Een museum in het Franse Metz heeft aangifte gedaan nadat een banaan uit het kunstwerk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan werd gestolen. De met tape bevestigde banaan is inmiddels vervangen. Het is niet de eerste diefstal van het werk, waarvan de banaan regelmatig wordt vernield vanwege de beperkte houdbaarheid. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Zaterdag 6 juni vindt het schoolfeest plaats van basisschool De Vlinder in Baarle-Hertog. Een middag vol plezier, ontspanning en verbondenheid. Er zijn vele leuke activiteiten, zoals spelletjes, een stormbaan en een escape room. Alle klassen geven een optreden en daaropvolgend kunt u genieten van de acts van de leerlingen die deelnemen aan de Kindervlindershow. Er is ook gezorgd voor een lekker hapje en drankje tijdens deze middag. De poorten gaan open om 1 uur en de activiteiten zijn gepland tot 5 uur en de optredens tot 6 uur. Iedereen is van harte welkom.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Goedenavond. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust.
1: Een weerbericht.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.
5: Hier op Radio Baena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. De Israëlische premier Netanyahu noemt de inname van het strategisch gelegen kasteel Beaufort in Zuid-Libanon een belangrijke overwinning. Het is voor het eerst in ruim 25 jaar dat Israël zo diep Libanon binnendringt. Het middeleeuwse kasteel, nabij Arnon, biedt uitzicht over grote delen van Zuid-Libanon en Noord-Israël. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
5: De meest sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 12 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
3: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met het christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.
5: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
3: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort. Volgens Libanon zijn sinds 2 maart ruim 3400 mensen omgekomen door de militaire campagne. De bijeenkomst volgt direct op een aparte spoedvergadering over een Russische dronecrash in Roemenië. Transavia annuleerde afgelopen week 22 vluchten door operationele problemen, waaronder vertraagde beschikbaarheid van vliegtuigen. Hierdoor werden duizenden reizigers getroffen. Volgens EU-claim hebben mogelijk meer dan 4000 passagiers recht op compensatie tot €400. Transavia probeerde reizigers zoveel mogelijk om te boeken naar alternatieve vluchten. Burgemeester Mamdani heeft als eerste burgemeester van New York de jaarlijkse Israel Day Parade overgeslagen. De mars trok duizenden deelnemers door Manhattan en het waren er minder dan verwacht. Mamdani, de eerste moslimburgemeester van New York, verwijst naar zijn kritiek op het Israëlische beleid en zijn eerdere besluit de parade niet bij te wonen. Voormalig EO-presentator Menno Hulmus is op 64-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hulmus werkte van 1992 tot 2010 bij de EO en presenteerde diverse programma's. De EO roemt zijn creativiteit, geloofsdrang en inzet om mensen met een christelijk geloof te verbinden. En dan het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur loopt uit 1 van 12 graden in het noordoosten tot 16 in het zuidwesten. Overdag zijn er perioden met zon, later kan er een bui vallen en dan ligt de temperatuur tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag lokale informatie en de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.

0: De lekkerste gouden ouwe. Steeds verrassend.
1: Steeds verrassend. Nooit vervelend.
0: Hier. Op Radio Bahena.
2: Ah!

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
3: De VN-veiligheidsraad houdt maandag een spoedvergadering over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Dit na de inname van kasteel Beaufort.